0: is de nieuwsupdate.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Butgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: beste hits en classics. Waar muziek je raakt. Radio BNT.
1: Don't close your eyes.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt, beheersen de droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

0: 20.
1: De zomer is aan. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl? Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
5: Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu.

jaren 80 voor Wham. Ja. And the Edge of Heaven. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de dinsdag.

0: And this world is our home. Ja. Dat is waar. Daarvoor uit Breda, Marcel Lichtvoet. Duizend kleuren. En de nieuwe van Chris Cross, Amsterdam. My oh my. Ja. Vandaag de dinsdag 18 augustus. Ja, het is de week dat we richting de laatste Formule 1 race in Nederland gaan. Zandvoort. Mocht je momenteel aan het racen zijn op de snelweg, krijg een berichtje binnen van Emmanuel dat er momenteel een snelheidscontrolemeter wordt geïnstalleerd, een camera, op de A73 bij 38.9. Ah wel, de vallende sterren richting het noorden. Dankjewel. Ja, we krijgen zo meteen een update van Flitsmeister, denk ik. Hè? En dan de landbouwers, die hebben in het tweede kwartaal van dit jaar minder geld voor hun producten ontvangen dan vorig jaar. Dat heeft het statistiekbureau gisteren bekendgemaakt. De prijzen die de boeren ontvingen waren gemiddeld 8,5% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. En de boeren ontvingen vooral minder geld voor de melk. Afgelopen kwartaal werd de melk ruim 25% goedkoper. Terwijl de eieren juist iets duurder zijn geworden. En het Zweedse snoepbedrijf Orkla, Orkla Snacks, die wil de Nederlandse snoepfabrikant de Rierbrin Candy Group overnemen. En deze Orkla die wil daarmee zijn productiecapaciteit gaan uitbreiden om de snel groeiende vraag naar snoep beter aan te kunnen daar in Zweden. Ja, daar zijn ze flink aan het snoepen. Ja, en de Candy Group die maakt heel veel snoep voor de huismerken van de supermarkten. Onder meer de winegums, de Engelse drop, de tumtums en het schuimsnoep.
1: Lekker, lekker.
0: Ja, dit is Radio BNT en de Combinards.

0: And the 90s for the new kids on the block, Step by Step. Daarvoor Starley met Call on Me en The Communards. Met de zang van Jimmy Summerfield hoorde je Never Can Say Goodbye. De update van Flitsmeister. Zijn momenteel aan het controleren op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. Dan de A73 tussen Echt en Venlo bij 38.9 of 39.0. Hè. Dan de N640 Hoeve bij 9.6. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. En de laatste tussen Breda en Dordrecht op de A16 wordt er gecontroleerd bij 38.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Kerkdriel en Waardenburg, 5 kilometer. A58 Breda richting Eindhoven, tussen knooppunt Paars en Oorschot, 4 kilometer. Verderop tussen Oorschot en Best, 5 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil, na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: TNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Olivia Dean, Man I Need. Groove Jet hadden wij voor je. En somber, de nieuwe My Body Isn't Ready. Nou. Ja, wat nieuws uit de showbiz. Gisteren werd bekend dat Estefana Polman... dat die is in verwachting van haar tweede kindje met Rafael van der Vaart. Wij gaan van 4 naar 5. Dat heeft het stel gisteren bekendgemaakt op Instagram. En Paris Hilton die wordt voorlopig nog verzorgd in het ziekenhuis. De Amerikaanse roddelblogger die werd begin augustus opgenomen in het ziekenhuis... nadat hij zichzelf tijdens een livestream op TikTok had verwond met een mes...

Ja, en dan Spider-Man, A Brand New Day. Die heeft in het derde weekend sinds de release van de film de grens van 2 miljard dollar aan kaartverkoop doorbroken. En daarmee is de film met Tom Holland als een superheld de op één na snelste ooit die deze mijlpaal heeft bereikt. Ja, de film die voegt zich bij het rijtje dat bestaat uit Avatar uit 2009... The Avengers Endgame uit 2019... en Titanic uit 1994... en Star Wars uit 2015... En dan koning Harold, die is gistermiddag na een medisch onderzoek opgenomen in het Rijkshospitaal in Oslo. Dat heeft het Noorse Hof gisteravond bekendgemaakt. En Nick Reiner, die krijgt mogelijk geen toegang tot zijn trustfonds van 1,6 miljoen dollar... om zijn verdediging te betalen in de zaak rond de dood van zijn ouders. Ja, de beheerder van het fonds die stelt namelijk dat een Californische wet verhindert dat Nick het geld krijgt zolang hij wordt beschuldigd van de moord op zijn ouders. Dat heeft de New York Times bekendgemaakt. Ja, en dan gistermiddag is het lichaam van de overleden zangeres Bonnie Tyler naar haar geboorteplaats in Wales gebracht. Dat heeft de BBC bekendgemaakt. Ze overleed op 75-jarige leeftijd.

Ja, onderweg naar je werk met de muziek van Monique Smit. Ja. Ja, Tim Douwsma, Monique Smit. Eén zomeravond met jou. De nieuwe van Monique Smit, die hebben wij trouwens ook al binnen. Zal ik later deze week draaien. Daarvoor dus Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. De naaste familie van Bonnie Tyler hebben haar gisteren na haar geboorteplaats in Wales gebracht. Nadat ze in juli op 75-jarige leeftijd dus is overleden. Nou, zo meteen achter mij terug met onder andere wat akkerplaat. En ik heb jarige artiesten voor je. Heb je iets te melden? Laat ons weten via radiobnt.nl. BNT. Het station.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Profiteer nu met Club Karwei van maar liefst 35% korting op bijna alle bijtsen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken, tweede gratis.
4: Oei!
5: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling, ook tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: En alle Ariel, ook tweede gratis.
4: Zoei!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Yes! Hamster!
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is een ongeluk gebeurd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Rosmalen en Zaltbommel nu 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Eindhoven tussen Moergestel en Best 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. A67 Venlo richting Eindhoven tussen de afrit Zomeren en knooppunt Leenderheide 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Earth, Wind & Fire. 1981, Let's Groove Tonight. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de dinsdag. Ja, de dag dat je weer aan het werk gaat. Na je vakantie. En je moet weer je melden op je kantoor. Hè? De baas die verwacht tegenwoordig steeds vaker dat je aan

Zeg het maar, wat een lekkere muziekmix. Ja. 2023 Pink. Runaway. Daarvoor de nieuwe van Senna en Sven Versteeg. Vuurwerk. En Marshmallow. Ook een nieuw liedje. Another Drink. De dinsdag 18-8 op de kalender. De grote natuurbrand in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen, die verspreidt zich niet meer verder richting Duitsland. Aan de noordoostelijke kant van het gebied breidt het vuur zich wel nog altijd uit. De brand die naderde afgelopen zondagavond opnieuw de Duitse grensstad Munschau, waardoor de hulpdiensten tientallen mensen moesten evacueren. Inmiddels is de brand in dat deel onder controle. Dat heeft de Belgische omroep gisteravond nog bekendgemaakt. Ja, de lichte regen, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid die helpen trouwens de brandweer wel bij het beheersen van de vlammen. Ook Duitse en Noorse helikopters die hebben gisteren meegeholpen bij het blussen. Ja, de brand heeft inmiddels 3000 hectare veengebied verwoest. En dat zijn bijna 4200 voetbalvelden naast elkaar. Het is de grootste natuurbrand in de geschiedenis van België. Ja, en in Nederland, mocht je het nog niet weten, worden fors te weinig kinderen geboren. Ja, Frankrijk heeft dat probleem ook en stuurde een brief naar de twintigers met een oproep: krijg een baby. Ja, en de experts die vinden nu dat Nederland ook iets moet doen. Een kinderwens zou niet alleen voor de elite moeten zijn. In 2025 was het vruchtbaarheidscijfer in Nederland 1,42. Dat is een laagte record schijnbaar. En dat cijfer, ja, dat wordt schijnbaar ergens bijgehouden. 2,1 is nodig om de bevolking op peil te houden als de migratie buiten beschouwing wordt gelaten. Ja. Wij kunnen wat minder kinderen krijgen, want hier komt iedereen uit de Apel. Nederland groeit genoeg. En dan Virgin Trains mag vanaf 2030 tot 20 retourritten per dag gaan uitvoeren tussen Londen, Parijs, Brussel en Amsterdam. Het bedrijf van de miljardair Richard Branson kreeg daarvoor toestemming van de Britse spoorwegautoriteit, die de concurrentie op de internationale spoormarkt wil gaan vergroten. Ja, de Eurostar is schijnbaar sinds 1994... de enige internationale spoorwegvervoerder die de passagierstreinen door de kanaaltunnel laat rijden. En Virgin Trains kan pas vanaf oktober 2030 op deze routes met

0: DNCA, Cake by the Ocean.
1: De Word Wakker plaat.
0: Daarvoor Queen, It's a Kind of Magic. Ja, Word Wakker plaat. Pak mijn WhatsApps daar even bij. Ik kreeg namelijk een berichtje binnen vanuit Bokstel. Ja, is altijd wel leuk als de mensen erbij zetten van waar ze sturen. Hallo met Rick, zelden rust uit Bokstel. Wij zijn helemaal fan van Ella Langley. En ik weet dat jullie hem regelmatig draaien. Haar draaien wij inderdaad regelmatig. Beste Rick, zelden rust uit Bokstel. En Be Her hebben wij klaarstaan.

0: Zelden rust uit Boksel, vroeg hem aan. Eentje van Ella Langley, Be Her. Even een update van Flitsmeister. Zijn aan het controleren op snelheid. Op de N590 hier in Maastricht. Dat is tussen Maastricht en Berg en Terblijd bij 4.4. Dan even opletten op de A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 tussen Echt en Venlo bij 39.0. De A74 tussen de grens met Duitsland en Tegelen bij 100.9. De A16 Dordrecht-Breda bij 54.2. De A16 tussen Breda en Dordrecht bij 53.9. Dan de A59 Dinteloord-Breda bij 88.8. En de andere richting uit tussen Breda en Dinteloord ook bij 88.7. En als laatste heb ik voor je de N640 bij Hoeve. Dat wordt gecontroleerd bij 9.6.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan files op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht 9 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. De rechterrijstrook is dicht. Drukte zien we ook bij Den Bosch op de A2 vanuit Eindhoven. Tussen Vught en Waardenburg 10 kilometer file met ruim een kwartier vertraging. Dan de A58 naar Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Noordschot. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en...
2: Radio BNT.
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen zal hebben. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil, na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: met Snap.
1: Rosalind en Snap.
2: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, Bob Sinclair daarvoor met World Hold On. En de nieuwe van Kygo, Take Me Back. Ja, nieuws uit de showbiz. Kim Kardashian die deelde gisteren op Instagram wat vakantiefoto's, waarop ze samen met haar kinderen en Lewis Hamilton te zien is. Het is niet duidelijk wat de bestemming is. Hamilton die moet trouwens wel komend weekend in Nederland zijn, denk ik, hè? En afgelopen weekend was het vrijgezellen weekend van Dua Lipa in het Italiaanse Portofino. Oh, niet van Dua Lipa zelf, maar van de vriendin Ella. En op foto's is te zien dat de vriendinnen in de cockpit van het vliegtuig zitten. En dat ze met elkaar aan het uiteten zijn en op het strand liggen. Dus Dua Lipa is afgelopen weekend op vrijgezellen weekend geweest in Italië. En Henk Wijngaard die is aan de beterende hand en ligt niet meer langer op de IC van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Dat heeft het management bekendgemaakt van de 80-jarige zanger op zijn website. En prinses Eugenie die heeft gisteren de naam van haar pasgeboren dochtertje bekendgemaakt. Het meisje dat op 3 augustus werd geboren heeft de naam Adelaide Elisabeth Anina Brooksbank gekregen. En Rob Jansen die keert vanaf oktober weer terug als presentator van Prijzenjacht. Het tweede seizoen van de gameshow is vanaf 5 oktober weer dagelijks te zien om 7 uur bij SBS6. En Maarten van der Weijden die is gisteren begonnen aan zijn langste en laatste grote zwemtocht. De Olympisch kampioen die zwemt deze week in 6 dagen tijd 270 kilometer om geld op te halen voor onderzoek naar de late bijwerkingen van kinderkanker. Op Instagram deelde hij gisteren de eerste beelden van zijn tocht. Ja, ik heb die beelden gezien. En dan zie je hem dan toch vertrekken met dat groene water. Ik weet niet of dat gezond is. En dan de serie Welcome to Derry krijgt een tweede seizoen op HBO Max. Dat heeft Variety Magazine bekendgemaakt. Het eerste seizoen van de serie waarin de horrorclown Pennywise centraal staat werd in oktober vorig jaar uitgebracht. En er komt dus een tweede seizoen.

0: So don't call me up.
1: Mabel and Don't Call Me Up. Daarvoor Natalie Cole en This Will Be. Ja, wie is er vandaag allemaal jarig? Nigel Griggs, de Engelse bassist van Splitdance. Hij wordt vandaag 77 jaar. Christian Slater, Amerikaanse acteur, die wordt vandaag 57. Edward Norton, Amerikaanse acteur, ook 57 geworden. De bekende Nederlandse presentator van Koffietijd vroeger. Hans van Willigenburg. Hij wordt vandaag 84 jaar. Dan Brian T. Dry, 58 jaar geworden vandaag. Is de Amerikaanse muzikant, drummer van onder andere Whitesnake en Foreigner. En de Britse drummer van Foreigner, dat is Dennis Elliott. Hij wordt vandaag 76 jaar. En vandaag is ook jarig Ron Strikert. En Ron Strikert, die wordt vandaag 69 jaar. En dat is de Australische gitarist van Man at Work.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
1: Radio BNT.
15: Dit is de nieuwsupdate.
16: Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1... ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie... waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid... meer moet betalen voor innovatieve medicijnen... Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in. Die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
17: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen Rosmalen en Waardenburg, 9 kilometer... met daar een kwartier extra reistijd. A58 van Tilburg naar Eindhoven... tussen Moergestel en Oorschot, 5 kilometer. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kreutzer.

Ja, blijft toch wel een van mijn klassiekers, denk ik. Phil Collins en Philip Haley. 1985 voor de Easy Lover. Vrienden, wij zeggen welkom. Het is de dinsdag.

Damiano David and The First Time. De nieuwe van de drie J's. Je zit in mijn hoofd. En Sienna Spyro nog een keer. Ja, de dinsdag 18-8. Mathieu van der Poel die maakt aanstaande zondag in het Franse Leguet zijn rentrée op de mountainbike. Dat heeft de organisatie van de World Series gisteren bevestigd op social media. Ja, en komend weekend Formule 1 race op het circuit van Zandvoort. Ja, het circuit van Zandvoort raakte na het vertrek van de Formule 1 in 1985 in verval. En ruim 40 jaar later neemt het circuit opnieuw afscheid van de koningsklasse. Maar ditmaal lijkt de nieuwe neergang niet aan de orde. Ja, ze hebben een vergunning voor 330 dagen per jaar. En daarvan zijn er standaard 300 gevuld. Dat zegt de baas van het circuit in Zandvoort, Van Overdijk. Alleen in de slechtste periode van het jaar, als het te nat en te koud is, hebben we nog wat gaten in de kalender. En dan gaat het om december, januari en begin februari. Hadden we nog wat te melden? Ja, de man in Amsterdam. De identiteit van een man die 3 jaar geleden in Amsterdam op straat viel en in het ziekenhuis belandde, is nog altijd onbekend. Lucky, zoals hij wordt genoemd, kan sinds het incident niet meer praten. De politie heeft beelden gedeeld en in de hoop dat mensen hem herkennen en denken te weten wie de man is. Dus dat laten we hopen dan, dat die man, dat ze weten wie die man gaat zijn.

0: Men I Promised Myself. Daarvoor George Ezra met Budapest. En die klassieker van ABBA, Dancing Queen. Flitsmeister meldt de volgende controles. Zijn aan het controleren op snelheid op de N590 Maastricht bij 4.4. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.1. De A73 tussen Echt en Venlo bij 39.0. De A74, de grens met Duitsland en Tegelen bij 100.9. Dan de N284 bij Reuzel. Dat wordt gecontroleerd bij 5.5. De N271 Gennep bij 114.3. Dan de A59 in beide richtingen tussen Den Bosch en Breda bij 103.3. En de A16 in beide richtingen tussen Dordrecht en Breda bij 54.2. Dan de A59 tussen Breda en Dindeloord bij 88.2. De N640 bij Hoeve bij 9.6. De A27 Gorinchem-Breda in beide richtingen bij 33.5. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij 6.7. En dan heb ik nog voor je de A58 tussen Goes en Vlissingen bij 160.5.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1... ruim 40 jaar na het vertrek in 1985. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid... meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd... dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen zal hebben. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen... vielen vandaag 2 doden. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: 1981, Anita Meijer.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, why? Tell me why. Ik zag dat nonnen in de Italiaanse kustgemeenschap Spottorno... die zijn in verzet gekomen tegen plannen van de gemeente om hun strandclub vrij te geven. Ja, de nonnenorde die haalt namelijk met de verhuur van de strandbedjes en de parasols al sinds de jaren 70 geld op voor liefdadigheidsprojecten. Dus die nonnen die komen aan het verzet. En denk eraan, het is dinsdag vandaag. In Lamaken is er dan de groenmeeting. En volgende week dinsdag 25 augustus... dat is de summerparty van de vintage groenmeeting in Lamaken. Het Belgische Lamaken. Vanaf 7 uur 's avonds met optredens van onder andere Josh McCray. Ja, die ken je misschien van Rock You Baby. En dan ruim een derde van de moeders en ongeveer 1 op de 6 vaders van te vroeg geboren baby's heeft na de geboorte symptomen van een posttraumatische stressstoornis. Dat blijkt uit onderzoek in alle Nederlandse care units. Ja. Krijg je ook sneller een burn-out, hè? Je vraagt je af hoe ze dat vroeger deden allemaal met 10 kinderen. Hey, ik ga je achterlaten met een hele mooie top 3. Op 3 gaan we draaien uit de 90s. Robin Ass, Show Me Love. Op 2 een Franstalig plaatje. Robert en Annelies vertrekken in Frankrijk terug huiswaarts. Beste Robert en Annelies, ja, een hele veilige reis gewenst namens ons hier bij Radio BNT. Op nummer 2 gaan we draaien een Franstalig plaatje van Gérard Lenormand. En op nummer 1 gaan we draaien de nieuwe van Carol G en Bruno Mars. Ook een hele mooie. Ik wens je een fijne dinsdag en natuurlijk veel plezier met Tim, Duncan en Roger.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT. De favoriete top 3. Nummer 2.

0: Aldi.nl/business.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Profiteer nu bij Trekpleister. Witte Reus toiletblokken, 9 stuks voor maar 9,99 €. Dat is voordelig. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu
2: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
2: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Hands van Voordeel.
2: Aldi.
5: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
6: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel

0: Alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begaande grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1. Ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Weerden.
4: Met zo de man die zijn muzikale carrière te danken heeft aan een grapje op zijn eigen surprise pad.

Eef Berendsen op Radio BNT. En misschien is het tijd. Nou, dat dacht hij in eerste instantie niet. Nee, want Yves was helemaal niet van plan om professioneel zanger te worden. Hij volgde gewoon de MBO Hotelschool. Zijn ouders die hadden op zijn 18e verjaardag een surprise party voor hem georganiseerd in hun stamkroeg. Yves pakte daar toen als tegensurprise eigenlijk richting zijn ouders, zeg maar, spontaan de microfoon, begon mee te zingen met de muziek daar. En dat sloeg zo aan dat hij vanaf dat moment werd gevraagd om elk weekend op te treden in de kroeg. Yves Berendsen en Misschien is het tijd. Welkom op je dinsdagochtend. Je bent bij Radio BNT met de beste hits en classics. Pino Danjo, Maquel Idea en Frank Boeien. Zwart-wit hoor je zo. Naar Kelly Clarkson en Because of You.

Als je nou de heupjes niet hebt losgeschud, dan weet ik het ook niet meer. Pino, Gianjo en de Guilty Pleasure, Ma Quel Idea. Enrique Iglesias voor je onderweg. En ook Nate Smith hoor je zo meteen naar Afrojack en Rabel. Dit is 10 Feet Old.

0: Enrique Iglesias en Can You Hear Me? Radio Blente. Vind jij het ook zo irritant als je onderweg bent en iemand geeft geen richting aan? Nou, dan ben je niet de enige. Het was lang de grootste ergernis in het verkeer. Tot nu. Waar we ons dan nu het meest aan ergeren in het verkeer, hoor je zo. En ook Shakira en Eric Clapton komen eraan.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar na het vertrek in 1985. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Shakira en Burner Boy op Radio BNT en een zomerhit Die Die. Ja, en over die zomer gesproken, waar de temperatuur ook aardig kan oplopen, is in het verkeer. We ergeren ons massaal aan medeweggebruikers. Dat herken je waarschijnlijk zelf ook wel. Maar wat is nou de grootste ergernis op de weg? Nou, onderzoeksbureau Multiscope die zocht het uit. En ik heb hier de top 5 voor je van grootste ergernissen in het verkeer. Op 5 staat fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden. Die zomaar oversteken of hun hand niet uitsteken. Ontzettend irritant natuurlijk. Op 4 onnodig links rijden. Geen richting aangeven staat op 3. Was dus heel lang de nummer 1 van grootste ergernissen in het verkeer. Maar is dat niet meer. Op 2 staat bellen of appen achter het stuur. Maar met stip op nummer 1. Bumperkleven. Oh, zo vreselijk irritant. Rij je op de snelweg op de linkerbaan en dan zie je in je binnenspiegel al iemand aankomen die ook seint naar je en rechts en links een beetje gaat rijden om aan te geven van hallo, ik wil er langs. Maar ja, als je dan voor je een auto rijdt, kun je geen kant op en rechts ook nog eens een auto rijdt. En dan vind ik het altijd mooi dat dan ga je op een gegeven moment naar rechts, zodra je naar rechts kunt, dan scheurt diegene voorbij. En 3 meter verderop moet diegene opnieuw vol op de rem, omdat hij opnieuw niet door kan rijden. En dan denk ik altijd, lekker voor je.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikini's Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De NVJ wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begaande grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden. En er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Tim van der Leerden.
8: Passenger van hitmachine Alex Warren staat voor je klaar. Naar Gigi D'Agostino, dit is The Riddle. Summer.

Misschien ben je op dit moment wel je koffer aan het inpakken. Ben je dan geschrokken van wat je moest dokken voor die vliegreis? Ongelooflijk, hè? De vliegprijzen die blijven maar stijgen. Nou, hoge prijzen of niet, zijn hits die vliegen de hele wereld over. Passenger van Alex Warren hoorde je en daarvoor Gigi D'Agostino met The Riddle. Het is je dinsdagochtend. Moet je werken, dan ben je alweer een dag dichter bij het weekend. Lekker positief blijven met Radio BNT aan, met de Police nu.

0: Taylor Swift en Shake It Off op Radio BNT. Misschien heb je wel iets te vieren deze dinsdag, omdat je een huis hebt gekocht, of begin je binnenkort aan een nieuwe baan, of is er bij jullie een kleine opkomst. Nou, een ideaal nummer om dan op te toasten zometeen. Guus Meeuwis en proosten. En ook The Whistle van Jack Jones staat klaar naar Barry White. Dit is Let The Music Play op BNT.
1: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's

0: wat goed, hè? Guus Meeuwis en proosten op Radio BNT. Met zo de man die altijd één ding bij zich moet hebben voordat hij het podium opgaat. En ook Jermaine Stewart hoor je zo.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De NVJ wil samen met de Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds, in gesprek gaan met de IGJ. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip Abraham Lincoln uit haar woede op CNN. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden. En er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

TNT met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Als je nou een keer bij een optreden van Niall Horan bent en je denkt hij zit er lekker in vanavond, dan komt dat waarschijnlijk door zijn sokken. Ja, vlak voordat hij het podium opgaat voor een show voor tientallen duizenden mensen, dan moet hij namelijk altijd één specifiek ding bij zich hebben om ongeluk te voorkomen. Een paar exact dezelfde simpele witte sokken. Hij heeft in een interview toegegeven dat hij lichtelijk in paniek raakt als hij dit soort gelukssokken kwijt is voor een optreden.

Lorca op Radio BNT en Ritmo de la Noche. En daarvoor gedraaid Sabrina Carpenter en Tears. Langzaamaan richting de lunch van deze dinsdag. A Desireless en Voyage Voyage naar One Direction. Dit is Story of My Life bij BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
5: Voor die

0: 18+. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb weer een heerlijke vlog en een level 48 gehaald.
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Pri Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot. Het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Tim van der Weerden.
13: Lekker naar het strand met Robert van Hemert en Zandloopster. Na Fleetwood Mac. Dit is Big.

0: vandaag.
1: Zandloopster Robert van Hemert bij BNT. Hey, smakelijk als je aan het eten bent. En anders zit je hopelijk in de laatste loodjes voordat je zo meteen kunt gaan lunchen. Je bent bij Radio BNT. Zo de vrouw van wie de hobby compleet uit de hand gelopen is. Ze heeft speciaal voor die hobby namelijk een tweede huis gekocht. Je hoort ernaar Rolf Sanchez en Emma Heesters. Pa Olvidarte staat voor je klaar. En Cheryl Cole, dit is Fight for This Love.

0: Altijd een goed motto. Never give up. Sia hoorde je bij BNT.
1: Tim van der Weerden.
0: En die Sia die verzamelt vreemde, excentrieke spullen die ze vindt op vlooienmarkten en veilingen, want daar komt ze graag. Nou, de hobby is een beetje uit de hand gelopen, moet ik zeggen. Want op een gegeven moment lag haar eigen huis zo vol met gigantische opgezette dieren, vintage poppenhoofden, neonborden en paspoppen, dat ze geen plek meer had om zelf te slapen. En dan zul je misschien denken, ja, dan gooi je toch wat spullen weg. Maar dan ken je Sia nog niet. In plaats daarvan kocht ze namelijk een tweede huis dat ze gebruikte om als privémuseum en opslag te gebruiken voor haar rariteiten.

0: Alleen maar liefde, make love, Room 5 op Radio BNT. Met Sommier en Dead or Alive, binnen nu en een minuut.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur en wil in gesprek met de inspectie. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit over de slechte omstandigheden op het schip. En de brand in een zorginstelling in het Gelderse Dieren veroorzaakte veel rook, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

TNT met Samje en Dark Before the Dawn. Prachtig nieuws afgelopen week over die band naar buiten gekomen. Violisten en trompetisten Maud Akkermans en drummer Olivier Lucas van Samje, die verwachten namelijk samen een kindje. Ah, prachtig is dat. Door de zwangerschap speelt Maud trouwens niet mee bij de komende Europese tour van Samje. En ook het concert in de Ziggo Dome begin volgend jaar moet ze overslaan. Maar ja, dat zal ze niet heel erg vinden, want er staat iets heel moois tegenover natuurlijk.

je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Kies je Apple MacBook al vanaf €799. Een ideale keuze voor je studie. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 prik kiwis gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Goedemiddag, de middag van BNT gaat verder met Jonas Blue en Malef. Zometeen is hoor je Girls Aloud.

heerlijke zomerplaat, hè? Deze van Jonas Blue en Malef, Edge of Desire. Ik wil niet stoken of zo, maar het noorden van het land is dus alweer begonnen, hè? Die zijn dus gewoon alweer naar school gegaan gisteren. De zomervakantie al daar is voorbij. Voor velen ook nu de laatste week van de zomervakantie in het zuiden. Hou vol, hou vast. Geniet er nog een weekje van. En ook van Frans Duits, want die hoor je zo meteen op de radio. Na Wet, Wet, Wet.

Dit is hoe we het doen, veel hits in de middag. Dat is het recept op je BNT-werkdag. Dan wel vakantie, geniet daarvan. Met Frans Duits en Donnie, Frans Duits hoor je en Mantel Jordan. Dus this is how we do it. Dit is BNT, goedemiddag. Duncan hier met Nick Rochaud na Army.

0: dacht je dat jij goed was in een biertje atten? Nou, dan moet je dus tegen deze man opnemen. Dat kan niet in een recordtempo. Een van de vele talenten van Teddy Swims. Radio BNT. De vleesgeworden kleurplaat qua tattoos. Je hoorde Bad Dreams op Radio BNT. Met Direct zometeen op de radio. En ook Guus Meeuwis is onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Iraanse parlementsvoorzitter stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen, waaronder het beëindigen van de zeeblokkade. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. En bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Madonna Into the Groove. Goedemiddag, dit is Radio BNT. Hij is zo verslaafd aan Heinz ketchup dat hij er een fles van op zijn arm heeft laten tatoeëren. Maar het gaat nog veel verder. Hij reist letterlijk nergens naartoe zonder een eigen flesje ketchup in zijn tas. Nou, heeft hij ooit in een peperdure Michelin-sterrenrestaurant in Londen gezeten? Heeft de chef hem dus geweigerd hem ketchup te geven bij het eten? Want ja, je vraagt gewoon niet aan de kunstenaar, kun je daar nog een blauwe streep op zetten? Nee, natuurlijk niet. Wat heeft Ed Sheeran gedaan? Die heeft zijn assistent gewoon naar de supermarkt laten lopen om alsnog een fles ketchup te halen. Gekke gast. Ketchup? Nou, zo ziet zijn haar er ook uit. Je hoort Ed Sheeran, de rode man, met Martin Garrix en een repeater.

0: Raccoon, Nickel for Goodbye en Shaggy Angel hoorde je op BNT. Het is je dinsdagmiddag. Doe je even mee?
1: De vertaalvraag.
0: Ik heb je hulp nodig in een nieuwe vertaalvraag met deze vertaling vandaag. Schatje, het leven is wat je er zelf van maakt. Je kunt er niet aan ontkomen. Schatje, het leven is wat je er zelf van maakt. Vier het. Dat is mooi een levensadvies, maar het is ook een mooie plaat. Waar, welke plaat is het? Ik zoek titel en artiest. Als je denkt te weten, stuur hem maar door. Radio BNT.nl. Draai ik het zo na Licky Lee.

0: Comité.
1: De zomer is aan.
0: Oproep aan alle nieuwe ouders, stop met luieren en op naar Kruidvat. Deze week alle Kruidvat newborn luiers 1 plus 2 gratis. Dus gooi die babywagen maar vol.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamsterchef-vestpakketten en maaltijden.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot €1,2 biljoen. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
8: Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
9: Dit was de opgave. Schat je, het leven is wat je er zelf van maakt. Je kunt er niet aan ontkomen. Schat je, het leven is wat je er zelf van maakt. Vier het. Mooi levensadvies en een track van Talk Talk.
1: Duncan Fresh.
9: En dat werd goed ingestuurd door onder andere Kevin. Hij wist het goed te raden. Life's what you make it. In

Hallo, dit is de radio. Mocht je hem net op hebben gezet, dit is BNT. Je hebt gekozen voor de beste hits en classics. Dat kon je al merken, want je hoorde Bruno Mars, I Just Might en Talk Talk, Life's What You Make It. Daar heb ik zo meteen voor je. Calvin Harris, ook Doe Maar Eens onderweg. En dit is Maroon 5.

Het is de ruis, niet van de radio, maar van Doe Maar. De Bom is wat je hoorde op Radio BNT uit de jaren 80. Het is niet het beste uit de jaren 80, dat onderwerp, maar wel qua plaat. En dan hoor je het op maandagavond misschien ook wel, want dan hoor je het Ethisch Café hier op Radio BNT. Zometeen Back to the 70s, Commodores Easy is onderweg naar Adam Port. Dit is...

0: Het regime, zo heet hij toen nog. Tegenwoordig is het alleen zijn achternaam. Jim in hoofdletter. Jumetier hoorde je op BNT, Commodore daarvoor en Easy. Hoe is het dinsdag? Is hij een beetje easy of valt hij toch wel tegen? Ben je alweer aan het werk? Heb jij geen zomervakantie meer? Moet je toch nog een beetje erin komen? Zeker omdat vrienden en familie misschien om jou heen wel nog vakantie hebben. Radio BNT. Nou ja, dan is dit in ieder geval je vriend in de middag. BNT met Summer zometeen. Mika en Grace Kelly na de hoofdpunten van het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. De Iraanse parlementsvoorzitter stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen, waaronder het beëindigen van de zeeblokkade. En Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt, met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: zou die ene artiest zijn van iedereen in de artiestenwereld, dood of levend, die je graag nog een keer gezien zou willen hebben? Ja, ik heb dat dus heel erg met deze man. Het is toch heel jammer dat je die gewoon nergens meer live kunt zien. Dat dat niet meer mogelijk is. Michael Jackson, Pretty Young Thing, Summer Holy Oak en Homewrecker. Dat is dan weer een wereldartiest in wording. Die zou je nog kunnen zien. En Mika Holy Oak, Grace Kelly. En ja, dat is het enige in dat rijtje van drie die ik dan wel heb gezien live. Compleet in roze pak op Pinkpop stond hij vorig jaar. Dat is trouwens ook een aanrader, die Mika. Grace Kelly hoorde je op Radio BNT. Beyoncé, If I Were A Boy, komt eraan. En nu ik het toch over Pinkpop heb, deze man stond daar ooit. Ja, die hoef je niet live te zien. Nee, die kun je net zo goed op de radio gewoon aanzetten. Dan klinkt het nog beter ook via Radio BNT, Purple Disco Machine. Dit is Substitution.
1: Am

0: But you're just a boy.
1: De zomer is aan. De zomer is aan.

0: Dus de JBOB Price Tag.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Het is dinsdagmiddag 18 augustus en zometeen gaan we het gewoon weer doen. 20 minuten lang wordt de radio zometeen van jou. En waar heb je zin in op deze dinsdagmiddag? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Misschien is er nog wel een jarige op je werk. Of heb je nog even lekker vrij en denk je, ik zou deze plaat wel willen horen. Laat het maar weten via radiobnt.nl. Ga ik mijn best zometeen voor jou doen. De takeover is onderweg naar UB40

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Extra aanvulling op je dagelijkse voeding? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de vitamine, mineralen en supplementen van Lucovitaal. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier. Let's
4: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct. En studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: extra ondersteuning van je spieren? Kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 5

0: business.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24 uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Duncan Fresh. Zometeen wordt de radio weer 20 minuten lang gewoon van jou. Jij mag bepalen wat op BNT te horen gaat zijn. Na Snow Patrol. Summer.

0: Rexha, Faith Dus en New Religion op de radio.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Hallo en welkom, dit is Radio BNT. Heb je ons net pas gevonden op je DAB Plus radio of de site radiobnt.nl? Ja, dan behoeft dit wel wat uitleg. Je hoort het elke werkdag rond 3:10, dit tijdstip. Dan wordt de radio ineens helemaal van jou. De komende 20 minuten mag jij bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. En mag je me doorgeven wat je graag zou willen horen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: En dat kan via diezelfde site, radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat je graag zou willen horen. De baas is weg, de radio staat extra hard op de werkvloer. Oh, ik zal je naam niet noemen, Ruben. Oh, toch gebeurt. Tears for Fears vraag je aan. Everybody wants to rule the world in the takeover.

Radio BNT en de 90s classic van Cher, Strong Enough, had ik al lang niet meer gehoord. En Vera ook niet, ze vroeg hem aan. Vanaf kantoor, de kantoorplanten aan het redden die bijna dood waren. Daar was ze mee bezig. Succes daarmee met Cher en Strong Enough. Bluff en Nielsen, mannenharten, was dan weer voor Vera en... zeg ik dat goed? Vera vroeg om Cher. Ja, ik ben helemaal in de war, joh. Roy die vroeg om Bluff en Nielsen en mannenharten. En dan had ik ook nog Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Dat was voor Ruben. Wat dat betreft ben ik toe aan weekend, maar is het pas dinsdag? Ja. Je mag aanvragen wat je wilt. Het is midden in de takeover. Laat maar weten wat je zou willen horen. Zo deed Daan dat voor Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, na het verzoek van Tim voor Kygo en Firestone.

Kygo, Conrad en Firestone. Dit is BNT midden in de takeover. Firestone werd aangevraagd door Tim. Hebben we er nog maar eentje te gaan? Dan zit de 20 minuten van de takeover erg op. En ik had hem al een beetje verklapt. Want de Daan vroeg hem aan met de tekst erbij. Volume vol open voor Sweet.

0: Skynyrd en Sweet Home Alabama op Radio BNT in de Takeover. Hier werd als laatste van vandaag aangevraagd door Daan. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde Takeover op de radio. Het is een enorme nachtuil die leidt aan extreme slapeloosheid. Hij slaapt pas rond 6 of 7 uur in de ochtend. Dan staan de meeste mensen op om naar Erik Kreutzer te luisteren op Radio BNT. Maar nee, hij gaat dan pas slapen. Welke artiest het is, hoor je zo meteen. Naar Pink en Propaganda is onderweg.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Er loopt een onderzoek naar de werkcultuur. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. En de Iraanse parlementsvoorzitter stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen, waaronder het beëindigen van de zeeblokkade. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Lost Frequencies, de nieuwste van hem. Leefde al op Radio BNT, Propaganda daarvoor en Duel Eye to Eye. Het is echt een nachtbraker. Hij slaapt totaal niet in de nacht. Gaat pas slapen, kan pas slapen in de ochtend. Rond 6 of 7 uur, wanneer iedereen opstaat, gaat hij pas slapen. En om die tijd door te komen, doet hij echt de meest gekke dingen. Zo heeft hij ooit zijn honden, schoenen en sokken aangedaan en heeft hij ze door het huis laten rennen terwijl hij ze filmde. Ja, je moet een beetje gek zijn om Enrique Iglesias te zijn.

0: Gabrielle in Dreams, dit is BNT met de man uit je dromen zometeen. Na vieren is hij hier. Hij helpt je onderweg naar huis in de middagshow. José Schepers hoor je zometeen na vieren op BNT.
1: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: Fluorio wasmiddel voor maar 7,99.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
2: Nu
3: naar Aldi voor de nu of nooit weken. Met heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
3: M&M's of Maltesers voor maar 2,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
1: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 11:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Drie rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden is vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Uiteraard veel te vroeg overleden saxofonist Clarence Clemens. Hij deed dit samen met Jackson Browne in 1986. You're a friend of mine. 4:07. Hartelijk goedemiddag vrienden. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Het is het programma van 18 augustus 2026. Het is de dinsdag. Het is een beetje een koude dinsdag. Een beetje een druilerige dinsdag. Klein beetje zon ook, maar vooral heel veel bewolking. En vanochtend begon het weer met wat pestpokkenplens buien. En ja goed, dat is eigenlijk alleen maar goed. Ik weet het, als je vakantie hebt op dit moment is dat niet een van de allerfijnste. Maar ja, het hoort er wel een beetje bij, want het groen schreeuwt erom. Dus het is wel nodig. De bosbranden in België, dat duurt voorlopig nog wel heel even. Men is druk bezig daar, maar dat kan nog weken in beslag nemen, hoorden we in het nieuws eerder vandaag. Dus dat is eigenlijk heel erg heftig. En in het zuiden van Nederland zit je daar toch redelijk dichtbij, hè? Want zo is het ook. Sterkte allemaal daar aan degene die er mee bezig zijn. En er zijn al heel wat voetbalvelden in, als je de grote moet uitdrukken, verwoest. Het zijn al meer dan 42 voetbalvelden, dus dat is eigenlijk best wel heel erg veel. Je radio die is er overal en altijd. En je favoriete hits en classics hoor je 24/7 bij dit fijne radiostation. We zijn te volgen via de socials, Facebook en Instagram. En berichten sturen mag je uiteraard ook via radiobnt.nl. Daar krijg je een optie. Stuur een appje. Als je dat doet, dan komt het allemaal vanzelf goed. We spelen de maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma. We hebben een paar leuke muzikale feiten waar we je hulp bij nodig hebben.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Scheel.

Milo uit België en EO Technology op Radio BNT. Met daarvoor een mega hit van dit moment. Katseien met de nieuwe single Animal. Vorig jaar scoorden ze nog met Gabriella, Gabriella. Heel veel gedraaid op de radio. En ik kreeg al meteen een appje van Christophe. En die schrijft: hey Roger, ik hoor jouw Animal draaien van Katseien. Lijkt dat niet een beetje op dit liedje?

0: Ja, het is eigenlijk sprekend. Het is exact dezelfde beat die je inderdaad hoorde. Toxic van Britney Spears, daar lijkt het inderdaad wel op, ja. Overigens haar beste plaat. Christophe, dankjewel voor berichtjes te sturen naar radiobnt.nl. Het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen we met Sidney Youngblood. Kennen we die nog, zeg. Eind jaren 80 scoorde hij 2 hits. Sit and Wait en If Only I Could. Welke van deze 2 wil je in de lange uitvoering horen? Als je A kiest, is het If Only I Could. Kies je B, is het Sit and Wait. Dus app A, If Only I Could, naar radiobnt.nl. Of als je Sit and Wait wil horen, dan app B naar radiobnt.nl. Gaan we een van de 2 draaien zo dadelijk. Sidney Youngblood, hou de radio er half lekker hier. 16 over 16, dubbele tijdmelding op de radio. Als je lekker aan het genieten bent van je vakantie, dan is het vandaag weer zo'n lekker druilerig dagje. Ik moet zeggen dat ik vandaag, voordat ik me ging voorbereiden op de show vanmiddag, een beetje gestort heb in de podcasts. Ik heb, dit was de radio, dat gaat dan over de radio. De podcast heb ik geluisterd, was een mooi interview met Frank van der Lende. En ik heb geluisterd naar een podcast die gaat over vormgeving. Dat is ook wel leuk om misschien even te melden. Podcast heet In Vorm, wordt gemaakt door Bas van Teylingen. En die interviewt dan radiomakers over vormgeving. En ik hoor je denken, vormgeving, what the fuck is vormgeving? Nou ja, goed, wat je hoort nu op de achtergrond is een muziekje. Jingletjes die wij draaien. Dit bijvoorbeeld, dit is een jingle. Ja, dat is de jingle, dus dat valt dan onder vormgeving. En er zijn hele podcasts over vormgeving. Dus dat is interessant. Dus als je ook een beetje een radio-nerd bent die denkt, oh, ik vind dat wel leuk om te volgen, dan zou je de podcast In Vorm eens kunnen gaan volgen. Nou goed, je moet helemaal niks, je hoeft ook helemaal niks. Het is op sommige plekken op de wereld Never Give Up Day vandaag. Nou ja, dat is ook interessant om te weten. Je moet er sowieso niet opgeven. En er is nog iets anders aan de hand. De blanke vla gaat verdwijnen. Uit de schappen van de supermarkt. En dan hebben we het over toetjes, toetjesnieuws. Ja, we kennen natuurlijk de pudding, hè? Aardbeienpudding, aardbeienvla is het dan, hè? Vanillevla, chocoladevla. Maar er is ook blanke vla. Smaakt een beetje naar vanille, niet helemaal. Maar blijkbaar willen we als consumenten iets anders. We willen een toevoeging bij die blanke vla. Dus gaat de blanke vla verdwijnen uit de schappen van de supermarkt. Ah, is toch ook wat, zeg. Geen blanke vla meer, oh. Dus als je denkt van nou, blanke vla, ik vind het heerlijk, dan zou ik nu nog naar de supermarkt gaan en inslaan. Hamsteren!
1: Rogier Schepers en de BNT Middagshow.
2: Waar muziek je raakt, Radio BNT.
0: Zo.

0: We've got it going on. The Backstreet Boys. Parijs, Kenny B. Daarvoor. Het is de middagshow op Radio BNT. Het is de dinsdag. De dinsdag, augustus nummer 18. En het jaar is 2026. Maar dat had je wel in de gaten. Gisteravond terug van weg geweest. Ik heb even zitten luisteren naar Raoul. Tussen 7 en 9 hoorde je hem. En het Ethisch Café op BNT. En helemaal uitgerust is hij. Leuk. Leuke liedjes ook. Jawel, helemaal fijn. Fijn dat hij er weer is. Welkom back, my friend. Ja, zo werkt dat dan toch. Even collega's welkom terug heten is toch altijd even leuk. En er komen best wel al wat reacties binnen. Gaat het om If Only I Could, die grote hit van Sidney Youngblood, of over de opvolger Sit and Wait? Welke lange versie zou je graag willen horen? Als je If Only I Could wil horen, heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Sit and Wait horen, dan heb je B naar radiobnt.nl. Dus eens even kijken wat we daar straks allemaal uit krijgen. Ik heb Vice gevraagd. Die heeft aardig wat hits gescoord toch al. En ik heb zelfs aan hem gevraagd of hij één liedje uit 2018 even akoestisch te berde zou willen brengen. Dat gaat hij doen. Klein beetje romantisch zo op de dinsdagmiddag zo. Vlak voordat we zo dadelijk even naar de update gaan. Want Helene zit bij de ANWB in Den Haag. Hè. Er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Er is Know You Better van Vice.
1: I know what you're doing when you flip your hair like that. Body language so fluent.

0: commercieel gezien dan. Visitors was het, het album. En we lieten je daar Hand Over Heels uit kiezen. Althans, jullie gaven dat zelf aan dat je dat zou willen horen. Dus bij deze is dat dan gisteren ook gedaan. Ik ga zo dadelijk eventjes van mijn maximaal genieten afwijken, vrienden. Ik kom op de City Youngblood actie even terug. We gaan eerst even een andere doen. In de lange uitvoering een plaat die jij uiteraard al lang kent. Eerst gaan we naar Den Haag, waar de ANWB zit. Helene Geest, want je weet het, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Ze gaat je bijpraten over de actuele verkeerssituatie. En dat is natuurlijk altijd leuk. Dus dan zijn we in ieder geval op de hoogte. Dan weten we eventjes hoe de verkeersvlag er virtueel gezien bij hangt, zeg maar. Hoor je allemaal zo dadelijk naar de headlines uit het nieuws.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling. Hij werd aangereden tijdens de Ronde van Portugal door een auto die niet bij de karavaan hoorde. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. En in Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden is vertraging op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up.

Gisteren draaide ik er nog samen met... hoe heet hij ook alweer, joh? Sam Fender natuurlijk. Met Rain In Me. En dit was alleen Olivia Dean. It's So Easy. The Fall In Love. Never Gonna Give You Up. In de 12-inch versie daarvoor. Rick Astley uit 1987. En de Sydney Youngblood loopt door. If Only I Could gaat het worden. Nou, je houdt hem even van me te goed. Ik kon hem even in de bibliotheek niet vinden. Dat was het probleem. Zitten we daar tegenwoordig technisch ook nog mee? Ja, soms wel. Dus je houdt hem van me te goed. If Only I Could gaat eraan komen. Ik heb een andere vraag voor je. Het is namelijk 18 augustus. Op 18 augustus 1987 kwam het legendarische album The Joshua Tree van U2 uit. En dat leverde nogal wat singles op. With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, Where the Streets Have No Name. Onlangs toch gedraaid. En omdat het zo'n legendarische plaat is en eigenlijk vandaag op de kop af 39 jaar oud is, ga ik je vragen welke track van The Joshua Tree van U2 zou je graag willen horen. Stuur hem door naar radiobnt.nl. Daar krijg je de optie om een appje te sturen. Nou, doe dat even. Dan gaan we straks in het volgende uur een track draaien van die legendarische plaat The Joshua Tree van U2. Kwam dus uit 18 augustus 1987. Welke track van dat legendarische album? En volgens mij een beetje muziekkenner, een beetje muziekfreak, die kent die liedjes wel uit zijn kop. Weet wel een beetje wat er allemaal op staat op die plaat. Geef maar even door via radiobnt.nl. Wat gaan wij straks van het legendarische Joshua Tree album draaien van U2? Je hoort het straks in het volgende uur. Het is de middagshow op Radio BNT. En als je ons net hebt gevonden en je denkt bij jezelf, wat een leuke zender, dan kan ik dat alleen maar beamen dat dat zo is. Wees ambassadeur, maak een beetje reclame voor ons. Als je vandaag nog mensen gaat treffen, ontmoeten, dan maak even wat reclame van Radio BNT. In Hillenburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via radiobnt.nl.

Nou ja, het is een lucky bastard, want hij heeft in Amerika opgetreden samen met een band waar die gevraagd is om een liedje mee te zingen. En ja, dat kan hij natuurlijk als geen ander. Dat heeft hij fantastisch gedaan. Hij heeft daar zelfs een liedje gezongen dat volgende week pas uitkomt als zijn eigen nieuwe single. Dus dat is eigenlijk wel uniek. Ik heb het over Double Bob Funny Jordy op Radio BNT. 9 voor 5 in de middagshow met Human van de Killers daarvoor, Brandon Flowers. Die het ook gewoon heel goed alleen kan. En dat vind ik dan wel uniek als je dat kunt. Want hij heeft dus met de Killers gezongen. Maar het is enorm vet als je dat gewoon ook alleen kunt. Dan is dat helemaal goed. En solo, als je zijn muziek hoort, dan lijkt dat ook wel een beetje op muziek van de Killers. Dus ja, dan blijf je er toch wel een beetje in zitten. Er komen wel wat suggesties binnen. Ik ga straks even een round-up doen. Want ja, het is vandaag 18 augustus, de dag waarop de Joshua Tree van U2 uitkwam. In 1987, welke track van U2 zou je graag op de radio willen horen? Straks in het volgende uur gaan we dat meemaken. Geef maar door, welke track uit de Joshua Tree album moet er op de radio? RadioBNT.nl, je hebt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Ik zou, als ik jou was, zeggen, doe dat even. Geef dat commando, dat appje deze kant op en dan kunnen we straks de balans opmaken en uiteraard een liedje draaien. Het is de BNT-middagshow op Radio BNT. De tweede dag alweer naar de bouwvak. Dus alle bouwvakkers die weer onder gang zijn. Ik hoop dat jullie een klein beetje je lekker voelen bij het werk wat je doet. En dat die vakantie nog een beetje in je kopje blijft hangen, maar dat je wel zeg maar ouderwets, hoe zeggen ze dat, gas kunt geven. Dat geldt voor Limburg en Brabant overigens tegelijk. Dat maakt niet zo gek veel uit. Het is de middagshow waar je naar luistert, ik zei het al. En op de vraag Where is my husband krijg je antwoord. En wel van Ray.

0: Where's my husband? Ik heb even geen idee, joh. Je hoorde Ray op Radio BNT, 5 minuten voor 5, de middagshow. En de Mens Fijne Radio Feuilleton bestaat uit 2 episoden. Gaat zo dadelijk over van episode 1 naar episode 2. En geef even door, hè. Welke track van U2 wil je horen? Album heette Joshua Tree, kwam uit op 18 augustus 1987. Er staan best wel wat lekkere vette hits op. Welke track zou...
1: Radio BNT.
2: De zomer is aan.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
2: Zijn we al!
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat... Ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea... van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
9: Voel mij zo free.
10: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
11: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
10: Wow, dit is echt nice.
11: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen.
2: Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat onder andere file op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel 10 minuten vertraging. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot ook 10 minuten. Op de A256 Goes-Zierikzee bij Wolfhardsdijk is de vertraging bijna 10 minuten. En op de N629 Oosterhout-Dommen bij Kaatsheuvel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB.

En zo knallen we uit je speakers. Zes over vijf op de radio bij de BNT Middagshow in Limburg en Brabant via DAB Plus wereldwijd via radio bnt.nl. Armand van Helden, Dwayne Harden, You Know Me, opende deel 2 van de middagshow voor vandaag. Dus 18 augustus 2026, max 23 graden in het zuiden van het land. Klinkt toch weer heel anders als 39 of 40 hè, afgelopen vrijdag. Yo. De zon die kan zich vanavond in het zuiden nog een klein beetje laten zien. Morgen wordt een overwegend bewolkte dag met heel veel regen. Ook dan 22 graden. Nou, daar kunnen we het dan mee doen. Maar het groen schreeuwt erom, dus... Alsjeblieft, denk even aan de natuur, denk aan de planten. Dan komt het eigenlijk allemaal toch wel goed. Dit is die middagshow, deel 2 van die middagshow. Waarin we straks nog het maximaal genieten inhalen van zojuist. Ik ben even naar de fonotheek gelopen en het is opgelost. Het komt helemaal goed. En ik heb je even nodig, want op 18 augustus 1987... kwam het legendarische album van U2, The Joshua Tree, uit. Welke track van The Joshua Tree zou je graag op de radio willen horen? Kom maar door via radiobnt.nl. En je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat, dan gaan we hem straks even draaien op de radio. Zit je aan tafel? Smakelijk eten. Ben je daarentegen nog in de auto onderweg naar huis van je lange dag werken? Dan wens ik je een hele fijne avond in ieder geval. Je zou BME voor Liefde kunnen checken. 5 voor 9, RTL 4 vanavond kan het weer. Wij kunnen er weer een paar bingen. We kijken vooruit. Maar ja, we liggen een beetje achter op schema. Dus we moeten een beetje in zoverre voor op schema. Maar we hadden gehoopt dat weer gezien te hebben gehad al. Dus wellicht dat vanavond er nog van kan gaan komen. Op sportief gebied wordt er gehockeyd. De Nederlandse dames die hockeyen Nederland tegen Argentina. Dus... dat is mooi. Dat is helemaal goed. Eens kijken of Rob Jetten dan ook zijn... Daar is een hoop ophef geweest over het shirt wat hij aan had uit het Argentijnse shirt. Maar goed, we moeten daar ons verder maar niet druk over maken. Ik denk, meld het even. Dan hebben we het maar alvast eventjes de revue laten passeren.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

donderdagavond. Zo'n druilerige, regenachtige koopavond. Je komt thuis na een lange dag werken. En deze plaat is op de radio. Die sfeer is het een beetje. Ja, tenminste, dat idee heb ik dan. Lisa Stansfield, All Around the World uit de jaren 80 op Radio PNT. En ja goed, het is nu geen koopavond, ook geen donderdag. Maar voor de rest is de sfeer exact hetzelfde. Dus het klopt toch allemaal helemaal prima. This is Your Night, Amber hoorde je. En ook nog I Love Live van Bakermat en Rani. En Bakermat, dat is een Nederlandse DJ. Die eigenlijk ja, deze plaat toch weer groot aan het maken is. Wel lekker, een beetje lekkere funky beat erin. Dat is helemaal goed. Dus Radio BNT waar je naar luistert. Een hele immige Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. Je kunt ons volgen op de socials. Facebook, Instagram. En uiteraard via radiobnt.nl. En daar vind je van alles. Als je nou op dit moment een ondernemer bent bijvoorbeeld. En je denkt, hey, reclame maken, allemaal duur. Kan ik dat ook wat in groei kolter? Ja, dat kan. Kijk maar eens even op die site. Want voor weinig kun je gewoon lekker adverteren en je naam bekendheid geven.

0: En je bedrijf ook, je onderneming, via radiobnt.nl, via de socials, op de radio. En ja, dan is het toch leuk dat mensen van je horen en ook even weten wie je bent, wat je doet en zo. Dat is allemaal interessant. Dus ga maar eens even kijken daar. Leuke prijzen, weetjes, informatie, radiobnt.nl. Overal en altijd je favoriete radio in de buurt met je favoriete hits en classics. Dat is wat we doen, 24/7. Het is dinsdag, vrienden. Het is 18 augustus. Het is de tweede dag van de week. De tijd gaat sneller dan je denkt. En ineens denk je, het is juli. Oh my god, het is nu gewoon half augustus. Over een week of twee is het september. Dan is mijn vakantie alweer voorbij. Mijn god, waar hebben we het over? Het is toch gewoon eng dit? Ik vind eigenlijk wel, als ik heel eerlijk ben, vind ik het eigenlijk wel eng. Ja, precies, ja. Eng is het, dat is het. Volgende liedje wat ik ga draaien heet All Falls Down. En dan hoor ik je denken, ja, dat zal 5-star worden. Nee, het is geen 5-star. Het is van een hele hoop mensen. En ik ga je straks, na afloop van dit liedje, vertellen welke mensen dit allemaal waren. Is leuk om te weten.
1: I wish I knew.

0: Faith McGray and That's What I Want. Dit liedje draaiden we eigenlijk heel veel toen we begonnen met Radio BNT. Het is bijna een jaar geleden trouwens. Hè. Op 1 september bestaan we een jaar, dat je dat even weet. Ja. Daarvoor trouwens draaiden we, daar komt hij, Alan Walker, Noah Cyrus, Digital Farm Animals en Juliander samen met All Falls Down. Heb je tenminste even iedereen gehoord die bij die plaat betrokken was? Hebben we dat ook gehad? Heb ik het uit mijn strot? Ben ik het kwijt? Kan ik het uit mijn brain weaven? 2 minuten voor 5:30, de middagshow op Radio BNT. Zo dadelijk gaan we naar Den Haag, want daar zit Helene de Geest bij de ANWB. In Den Haag, om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. En volgens mij was het eigenlijk wel heel erg rustig. Hoor je allemaal zo dadelijk naar de headlines uit het nieuws. En de maximaal genieten, lekker lang luisteren. Voor dit uur doen we normaal niet. Maar die moeten we nog even inhalen. In het vorige uur vroeg ik je namelijk, wat wil je horen van Sydney Youngblood in de lange uitvoering? A, if only I could. Of B, sit and wait. Er is best wel geappt naar radiobnt.nl. En je hoort zo dadelijk welke plaat het geworden is. We hebben hem in het vorige uur vervangen door Rick Astley. Dus je hield hem nog van me te goed. Ha, genoeg geluld. Dan snel naar de headlines.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren naar aanleiding van het dodelijk ongeluk op de A59. Het OM in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling. Hij werd aangereden tijdens de Ronde van Portugal door een auto die niet bij de karavaan hoorde. En havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat onder andere file op de A16 Rotterdam-Breda. Bij Dordrecht is de vertraging 10 minuten. Op de A50 Eindhoven-Os bij Veghel 10 minuten vertraging. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot ook 10 minuten. Op de A256 Goes-Zierikzee bij Wolfaartsdijk is de vertraging bijna 10 minuten. En op de N629 Oosterhout-Doemen bij Kaatsheuvel ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Sydney Youngblood. Jullie kozen voor If Only I Could.

0: is de middagshow. Met Rogier Schepers. Radio BNT. Jouw zomer.
1: Als je mijn gedachten eens kon zien.

0: Natalia Include in de lange uitvoering, de 12-inch van Sydney Youngblood. En die had je eigenlijk in het vorige uur van moeten krijgen in het kader van Maximaal Genieten. Want dat doen we altijd door de week, behalve de vrijdag om 4:30. Alleen, ja, ik was me even kwijt. Het ging even niet. Dus ik heb Never Gonna Give You Up van Rick Astley daar even gezet en deze alsnog ingehaald. Ah, nou, prima. Jullie kozen voor je Fania Coot. Die hebben we dan uiteindelijk ook gedraaid op de radio. En er zijn meer leuke liedjes, meer leuke lange liedjes te vinden in een mooie lange lijst. Liedjes die van zichzelf lang zijn. Lekkere 12 inches staan daarin. En dat is een Maximaal Genieten playlist op Spotify, verbonden aan dit item. Ik kan je verwijzen naar die playlist via radiobnt.nl/maximaalgenieten.
1: Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De Podcast, die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Kijk, daar is die weer. Ook via BNT is dat gewoon allemaal terug te vinden. Er staan een aantal leuke podcasten online. Misschien ga je nog op vakantie of denk je bij jezelf bij deze pestpokken, pleurisregen, ga ik even lekker naar een goed gesprek luisteren. Dat kan, want er staan een aantal podcasten online, 110 om precies te zijn, in de podcast. En dat zijn allemaal best gesprekken die over van alles en nog wat gaan. Het kan over popmuziek gaan, over carnaval, over PTSS, over de politie, een begrafenis, et cetera. Check maar even. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Doe dat dan via volg, als je daarop klikt. Krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En binnen nu en niet al te lange tijd worden er weer nieuwe podcasten gepost. Want er wordt hard aan gewerkt. En ik vind het ook leuk als je deelt met je eigen sociale netwerk. Dan maken we daar een sneeuwbaleffect van.

U2 met het album The Joshua Tree. Een legendarische plaat die uitkwam op 18 augustus 1987. Welke track van The Joshua Tree wil je horen zo dadelijk op de radio van U2? Geef hem even door via radiobnt.nl. Daar kun je kiezen voor een appje sturen. Nou, stuur die app naar ons.

0: Shepherd en Die Young op Radio BNT met daarvoor Shiny Happy People, R.E.M. en Kate Pearson. Die van de B-52's, weet je wel. Die Kate Pearson is dat. En het liedje wat je hoorde stond op het album Out of Time, waar ook Losing My Religion op staat. En Radio Sound staat daar ook op. Is ook een single geweest destijds nog van R.E.M. Er is nog nieuws over R.E.M. trouwens. Het album wat daarna uitkwam in 92, Automatic for the People, waar Everybody Hurts op stond, kwam vandaag exact op 18 augustus 1992 uit in de VS, in de Verenigde Staten. Dus daar hadden we ook een vraagje van kunnen maken. Nee, we hebben voor iets anders gekozen. Voor een legendarische plaat die uitkwam op 18 augustus 1987. Het was The Joshua Tree van U2. Wat eigenlijk een fantastisch hitalbum is met drie singles daarop. I still haven't found what I'm looking for, where the streets have no name and with or without you. Dat zijn in ieder geval de drie opeenvolgende singles die uitkwamen van The Joshua Tree. Ik vroeg jou om de track door te geven die je graag wilde horen van U2 op de radio. Omdat het vandaag exact 39 jaar geleden is dat deze plaat uitkwam in Nederland, maar eigenlijk in de hele wereld. U2, The Joshua Tree. En er kwamen wel wat berichtjes binnen via I Still Haven't Found What I'm Looking For. Kwam een aantal keren binnen, Where the Streets Have No Name. Maar het vaakst kwam deze binnen en dat was ook de eerste single. Dus die gaan we draaien. U2. Dit is With or Without You. Nou, zullen we dat even opnieuw doen? Want ik druk een verkeerd knopje, dan krijg je een heel raar iets. Hè? Even kijken. Deze moet ik hebben.
1: Jouw zomer. Jouw BMT.

You Too en With or Without You was dat van de Joshua Tree. Dankjewel voor de aanvragen via radiobnt.nl. Vriend, ik ga je een fijne avond wensen. Zo dadelijk veel plezier met de muziek van BNT. Morgenochtend is Erik Kreutzer om 7 uur. Die maakt je wakker in de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow. En morgen even naar 4 hebben wij wederom een date. Dit zijn Sia en David Guetta, Floating to Space.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brikidis Gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Toppenmerken voor je haar tegen bodemprijzen bij Trekpleister. Nu Elvive, Elnet en Studiolijn 1 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

dit zijn de headlines uit het nieuws. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn erbij geen slachtoffers gevallen. En politie en openbaar ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Campina Lang lekker liter pakken. Tweede gratis.
9: Oei.
10: AH Goudse kaas en stukken van de zelfbedieningsafdeling. Ook tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: En alle Ariel. Ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Yes. Hamster.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim €2 miljoen aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim €8,4 miljoen. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Bedeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Het failliete crypto-platform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. En Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 pri kiwis gold, 750 gram, voor maar 3,99. Lidl, je verdient het.
3: Met Buut maak je tiener potjes om slim te betalen en sparen. Maar ook jij kan er lekker op vooruit gaan, hoor.
4: Okay.
3: Want voor elke andere ouder die via jou een Buut-rekening opent, krijg jij 25 euro. Zo verdien je tot wel maximaal 125 euro. Lees hoe het werkt op Buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Voordelig wassen bij Trekpleister. Nu Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor maar €6,99. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML, die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

op Radio BNT. Waar muziek je raakt. Waar muziek je raakt. Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Kies nu jouw eerste klas Lenovo IdeaPad Slim 3 OLED laptop met Intel Core i5 processor voor €569. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: En deze week extra goedkoop met Lidl Plus. 6 Brie Kiwis Gold, 750 gram, voor maar €3,99. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van €131,8 miljoen... tegenover ruim €107 miljoen een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van €33 miljoen naar bijna €28 miljoen. De winst bedroeg €4,2 miljoen. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed 1 persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, 2 met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Geen haar op je hoofd die deze deal wil missen. Nu bij Kruidvat alle Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Woehoe! Gooi die haren maar los en op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met deze week sperziebonen als groente van de week. 500 gram voor maar

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio

0: ik wil.
1: Radio BNT. De beste hits en classics.
2: Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Score nu met Club Karwei tot wel 60% korting op heel veel vloeren. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 50% korting op alle hamster

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden... en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame. De 5-voudige Grammy-winnaar brak internationaal door met haar soloalbum Paracou uit 1989. Haar nieuwste plaat Hope bevat bijdragen van Pharrell Williams en Nile Rodgers. Kidjo is de 2854ste geëerde beroemdheid. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden... en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: laatste nieuwsupdate.
1: Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zur, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden... en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. Dit was het nieuws op Radio BNT.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.